Dit was Bruno Mars, I Just Might, net voordat het ons gehad. Cat Burns, Live More, Love More. Dit is nou so 16 minuten na 5, kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag en vir die rest van die week. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Area Gorns Bay, soom is het wees en ek moet sê, op die oomblik is het so lekker mistig daar buiten. Temperatuur vandag maximum van 20 en minimum van 8 en dit is soos ek sê op een mistige dag. Bykie bewolkte weer vir vandag hier in die strand. Helderberg area. Morgen moet ek sê, gaan een prachtige sonskyn wees, een lekker eintlike somersdag, wat voor die maximum 24 en die minimum van 9. En dan hiervan maandag af het ons temperatuur maximum 20 met lekker sonskyn weer, maar dan raak het koelerig met reen wat op pad is hiervan dinsdag af temperatuur wat gaan daal tot en met 16 grade en dan woensdag 15 grade met heel wat reen op pad. So reenerige week wat op pad is. So as kyk na Grabouw op die oomblik is het ook baie mistig daar in Grabouw. So ek sê heel wat mis toestande vir die Weskaap in die oggend vroeg. Vandag het ons ook 'n matige dag maximum 20 en minimum van 8. En morgen het ons ook een warme dag sonskyn weer met maximum 24 en minimum van 9. Maandag prachtige sonskyn dag met temperature maximum 20 en minimum van 10 en dan ook dinsdag en woensdag wat ons reën verwag met koelere weer wat voorlê vanaf dinsdag met temperature van so 16 en 15 grade maximum. Beweeg ons daar na Stellenbosch se kant toe. Natuurlik groot rugby wat plaasvind daar op Stellenbosch. As die junior bokke vandag daar in Paul Roos gaan speel, kom ons kyk hoe lekker weer toestande vir dit. Lekker sonskyn dag vir Stellenbosch. Op die oomblik ook bietjie mistig. So wees maar versigtig indien jou pad is daar na Stellenbosch se kant toe. Vandag kan ons uitsien na temperature van 20 maximum en 'n minimum van 10 met sonskyn weer. Môre ook 'n pragtige sonskyn warm dag, somersdag met temperature maximum 23 en een minimum van 10. En dan maandag het ons bewolkte dag, temperature maximum 19 en een minimum van 13. Dinsdag maximum 18, woensdag maximum van 18, met een bykie reen wat gaan val vir Stellenbosch. Wat Kaapstad dan betref, op die oomblik so bewolkte weer met mistoestande daar, en temperature vandag in Kaapstad maximum 19 en een minimum van 10, wat ideaal is vir die rugby wat gaan plaasvind daar by die DHL stadion, die kwart eindstrijd natuurlijk. Morgen het ons een lekker warm dag met sonskyn weer maximum 22 en een minimum van 11. Maandag raak het koelerig met bewolkte weer, temperature van so 17 maximum minimum van 13. En dan dinsdag 18 maximum, so ook vir woensdag. So ons sien uit na een lekker week. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Ek het vir een goeie vriend van my, Bouwer Bosch, wat sê hy klink soos lente.

0: It's Tyler, Zara Larson, She Did It Again. It's 13 minutes after 9 o'clock right now. You are locked into the sound of the Helderberg. This is Helderberg FM. Thank you so much for joining me. A very good morning. We are broadcasting live from Hibernian Towers in Strand. Trust me, you want to swing by. It's all about silver hair is solid gold. And today I'm talking to Theo and dan praat ek ook met Karel van Strand Biertwag. Firstly, good morning Theo, Blue Crane Funerals. How are you?
1: Baie dankie Mika. No, I'm fine.
0: You're
1: always
0: good.
1: Fine. And on a day like this, how can you not be fine?
0: How can you not be fine? That is the big question, Theo.
1: It's brilliant. The day's kicked off with a success.
0: Yes.
1: Greatly.
0: Yes.
1: Our thanks to Helderberg FM.
0: All thanks to Helderberg FM and our incredible listeners as well and our sponsors. We appreciate each and every one of you. Theo Blue Crane Funerals has been a part of this specific campaign for many, many years. It's something very close to all of our hearts. Tell us more a bit about why you guys got involved in the first place.
1: Yes, Mika, thank you very much. As you correctly said, Blue Crane Funerals since 2019.
0: Wow.
1: In collaboration with Strand Neighborhood Watch, we started this campaign. And it's just growing beyond all expectations.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Why Blue Crane Funerals got involved? Our community,
0: yeah.
1: Our elderly.
0: Mm.
1: Not only the elderly, the greater Helderberg community. They're very close to our hearts.
0: Yeah.
1: Really. They mean so much to us. Mm-hmm. And as a business, we love to give back.
0: Yes.
1: That's what we're here for.
0: Yes.
1: Yes, we're a business. We've got to make money as well.
0: Mm-hmm.
1: But Blue Crane Funerals has always cared, and especially for our elderly. We're very, very involved at most of our old age homes, all of them, with various functions, events.
0: Yeah.
1: And it's just a pleasure to give back to the community.
0: Oh, fantastic. Well, we're going to be chatting to Theo a little later on throughout the course of the show. Karel, oor na jou. Vertel ons 'n bietjie van die betrokkenheid by ons Silver Hair Solid Gold veldtog van Strand Biertwag.
2: Hallo Mika.
0: Goeiemôre.
2: Ja, ek is nou deel van Strand Biertwag.
0: Ja.
2: En ons het in 2019 saam met Theo hulle van Blue Crane het ons begin met hierdie silver hare as goud werd. Dit is wat ouwe thuise in die strand.
0: Ja.
2: En een ouwe besef nie altyd, een mens besef nie altyd, as jy, jy sien die gebouw daar en die mense gaan in en uit en jy glo alles is fijn.
0: Mm.
2: Maar dit gebeur oor die jare dat nie swak financiële besluit nie, dis maar net die ekonomie wat hulle ingehaal het en hulle kan basisse goed nie meer eigenlijk bekostig nie.
0: Mhm.
2: En baie van die mense is, wel, allemaal is trots, allemaal het self trots. So dit is moeilik om te sê, ek het nie een koekie seep nie, of ek het nie een buisie tandenpasta nie. En, maar as jy nou met hulle beginne saamwerk, dan kom jy achter, daar is een behoefte aan dit. En dit is waar ons nou dit besef het, en ons het begin om elke jaar so'n welwillendheidspakkie op te maak.
0: Ja.
2: Net om glimlach op een gezicht te bring en selfrespek te herstel.
0: Yeah.
2: Jy weet, want en ek het al baie vertel op die lig, dit is hartroerend as jy een pakkie gee vir een tannie van 92.
0: Wow.
2: En sy sê vir jou, my kind, my tannie pas is 2 dae terug op en ek het nie geweet waar die volgende vandaan kom nie.
0: Wow.
2: Dan raak het jou. Maar dit is ook om ons dit elke jaar doen. Elke jaar sê ek en Theo natuurlijk vir mekaar, dis die laaste jaar. Maar een week terug, toe sê ons op die lig, toe begin ons al praat van volgende jaar, toe vraag ek maar, so ons is nou weer in van volgende jaar.
0: Ja.
2: Toe sê, en hoe kan jy dit stop?
0: Ja.
2: Maar Mika, ek moet vir jou sê, dit sal nie moontlik wees sonder al die mense wat hier staan, al die borge, allemaal wat betrokken is, die gemeenskap wat vir ons help om die goed in te samel. Ons is maar net die voedsoldate. Ons maak het by mekaar en ons pakkies en ons gaan lever het af.
0: Ja.
2: So, ja, daar kom een bykie van ons ook af. Maar dit is die gemeenskap. Dit is gemeenskapse betrokkenheid en dit is een lekker warmte in die hart wat het hou geef.
0: Baie dankie, Karel, dat jy met ons gepraat het. Theo, yes, last words from your side.
1: No, Mika, all I want to say is, please, allemaal wat in die Helderberg woon, Helderberg FM, ontstaan vanochtend hier, voor Hibernian Towers, in Kusweg, asseblief, kom maak het draai. Julle sal verbaas wees om te sien, we've got, ons het soveel borge hier, so ons gaan hulle net nou allemaal opnoem. Asseblief, dit is die laaste dag van die insamelingsproject, it's the last day, that we collecting toiletries, come, make a turn, bring your tube of toothpaste, jou tandeborsel, jou waslappie, jou koekieseep. Ons het dit nodig. Ons bejaardes daar buite het dit nodig. Hier is heerlike worsrolletjies wat braai. Hier's koffie. Come and meet your favorite presenters. Mika is here, looking beautiful as normal. And really, please, I'm so inviting the public. Come past, if you drive past, just blow the hooter, wave at us, stop, give everybody a handshake and a hug. Wow. And we're going to chat a little bit later, Mika.
0: Fantastic, yes. And as you can hear, my new co-host, Theo, has officially taken over the microphone. Theo, I couldn't have said it better myself. Thank you, Helderberg. Ons waardeer julle allemaal. Bly gerus ingeskakel, musiek op pad. En dan praat ons weer binnenkort met ons borge.

0: Chill.
1: Dis Elof met Bikkie Chill net hier op 93.6 FM, 20 minute voor 10 uur. Welkom terug. Ons praat oor ons silwehare is goud werd veldtog vanoggend hier in die strand, Hibernian Towers. Jy kan dit nie misloop nie. There is so much branding here. Subaru is Outstrand Neighborhood Watch. We've got Blue Crane Funerals, Katura Africa, so much more. And we'll be chatting to our sponsors throughout the course of the morning. En dan is daar ook Feed'em. Baie welkom aan hierdie twee lieflike dames, Melinda en Marnel van Feed'em. Dankie Marnel dat jy by ons aangesluit het. Hoe gaan dit?
2: Goed, dit gaan baie goed. Dit is een baie groot voorreg mee te wees vanoggend.
1: Ah, dit is nie. En dit is een prachtige dag vir die Helderberg om net uit te kom en gemeenskapwerk te doen een bykie.
2: Ja, ons moet beroep doen om allemaal om een draai te maak hier so.
1: Vertel ons een bykie van Feed'em. Wat precies doen julle?
2: Feed'em is een spasioneringsmaatskapie. Ons is so 51 jaar jong.
1: Sjoe!
2: En ons lever dienste by tehuise vir bejaardes en ons doen voeding by skole en in hospitale. Maar een van ons grootste sektore is dit die bejaardes.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderberg.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

It is Heart with Alone. It's the Rock Off Show on Helderberg FM 93.6. Dit is nou 1 uur. Kan ek glo die eerste uur van die show is alreeds verby. Die sulke lekker musiek waarna ons geluister het. Ek sien uit na die volgende 2 ure. Ook met ons chat 'n bietjie later met John Ellis van 363. Bly ingeskakel daarvoor. Ook vir lekker klanke nog in die volgende uur. So gepraat van, kom ons kyk eers weer wat in die verkeer aangaan en wat op die paaie gebeur waarvan jy moet weet. Dan hier somers het west stadig bewegende verkeer op die R44 by Hoofweg, daar by Lord Charles, ook in Strand, Main Road, Broadway Boulevard, ook op die N2 Strand Industria se omgewings. On the M5 North in Maitland at the Quebec Interchange, slow moving traffic and an accident on the R300 North after the ramp from the N2, your left shoulder will be closed. Then on the elevated freeway, the Cape Town CBD on the N1 inbound, slow moving traffic to be expected this afternoon, and that's all I've got for now. If I missed out on anything, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936. Kenny Loggins taking us into the next hour. I would say is leading us into that danger zone.

Confessional, Bell of the Boulevard en Helderberg FM 93.6, kwart oor 2, dit is jou amper seker, dit is aan een show, nee, dit is die Rock Off Show op Helderberg FM, met trots aan jou gebring aan Cherry, deur Cherry Somerset West. Nou ek is veronderstel om met John Ellis te praat van 363, ek het hom een paar keer probeer bel, maar my oproep gaan nie deur aan hom nie, wel dan nou nie vanmiddag op jou, ofwel op die program nie, maar... Die next best thing, ek gaan nog steeds vir die tune Joel, en laat weet my wat jy daarvan dink, as jy 363 fan is, laat my weet 021-106-936, because it is their first release in over a decade, and it's blending their signature guitar-driven sound with a fresh sense of urgency, and it's an uplifting call for hope and change. Inspired by the timeless question of longing for a better world. It's energetic, heartfelt, and full of purpose, and it marks an exciting new chapter for the band as they gear up for more new music. It's coming up, How Much Longer by 363. Let me know what you think of this.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.